0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen afgelopen nacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte zit. Een van hen zit vast. Het is een jongen van 15. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Zo'n 200 gebouwen werden verwoest. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen kunnen verspreiden. Het wordt heet en droog. Op verschillende plekken in het land hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte komen voor bouwprojecten. Voor de mishandeling van een Pride-bezoeker in Zandvoort is iemand opgepakt. Het is een minderjarige die werd herkend op camerabeelden. Het slachtoffer werd gistermiddag geslagen en uitgescholden. Aanleiding was waarschijnlijk de geaardheid van het slachtoffer, zegt de politie. Venetië heeft dit jaar al 5 miljoen euro opgehaald door toeristen entree te laten betalen. Het is een maatregel tegen de drukte in de Italiaanse stad. Sinds begin april moesten mensen op 60 piekdagen betalen om binnen te komen. Het gaat om een bedrag van 5 of 10 euro. In het historische centrum van Venetië wonen minder dan 50.000 mensen. Maar er komen jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. 'S Ochtends eerst nog wolken in het noorden en oosten. In de middag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

0: Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
0: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. Er wordt de komende tijd extra gesurveilleerd in de Brabantse dorpen Engelen en Bokhoven vanwege de bekladdingen daar. Afgelopen weekend werden huizen en woningen bespoten van mensen die voorstander zijn van een asielopvang. Hoe de surveillances eruit gaan zien is niet bekend. De onrust heeft te maken met de komst van 50 alleenstaande minderjarige vluchtelingen. Die moeten worden opgevangen op een bedrijventerrein op de grens van Engelen en Den Bosch. De aanslag op de Pride in Berlijn wordt vandaag herdacht in Amsterdam. Vanavond wordt er bij het Homo-monument stilgestaan bij de daad. Een van de sprekers is burgemeester Halsema. En ook is er een toespraak van twee influencers die er zaterdag bij waren in Berlijn. Een busje reed toen in op bezoekers. Eén persoon kwam daarbij om het leven. De verdachte, een geradicaliseerde islamist, werd na een klopjacht zondag door de politie doodgeschoten. Het leger van Soedan heeft een belangrijke snelweg heroverd. Die weg verbindt de hoofdstad van het land met de stad Al-Obeid. Die stad wordt belegerd door de paramilitaire RSF. Door de herovering van de snelweg kan het leger van Soedan makkelijker troepen, wapens en voedsel vervoeren. De Verenigde Naties waarschuwen al weken voor een humanitaire crisis in Al-Obeid. In Soedan woedt al 3 jaar een oorlog tussen de Soedanese regering en de RSF. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers. Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
2: Lars Militse met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning. Ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode, 29 mensen raakten gewond. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. Op verschillende plekken hebben boeren geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. De boeren willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Zo moet er ruimte vrijkomen voor bouwprojecten. Vanwege de bekladdingen komen er extra surveillances in Engelen en Bokhoven. In de Brabantse plaatsen zijn afgelopen weekend huizen en auto's beklad van voorstanders van een asielopvang. Er zijn plannen voor een opvang voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3de verdachte is. Een van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Venetië heeft al 5 miljoen euro opgehaald door entreegeld te vragen aan toeristen. Dat gebeurt sinds begin april. Op piekdagen betalen bezoekers 5 of 10 euro. Het is een maatregel tegen de drukte in de stad. In het historische centrum wonen minder dan 50.000 mensen. Intussen komen er jaarlijks meer dan 25 miljoen toeristen. Het weer droog bij 12 tot 17 graden. In de ochtend eerst nog wat wolken in het noorden en oosten van het land. 'S Middags is het overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

Laat vandaag de mensen lachen, tot de nacht zal komen. Heerlijk dromen dat jij je bent en ik jou kan voelen. Naar jou kan lachen voelt het soms alsof ik zonder veel te leeg en veel te kil ben en niet echt.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Lars Militsen met het NOS-journaal. De man achter de aanslag in Berlijn werd in de gaten gehouden door de veiligheidsdiensten. Het meldde Duitse media. Er was onder meer een camera opgehangen voor zijn woning en ook werd zijn telefoon gemonitord. De man, Abdul B., was eerder veroordeeld voor het voorbereiden van een terreurdaad, maar werd in mei vrijgelaten. Bij de Pride-aanslag zaterdag viel 1 dode. B. kwam zelf om het leven bij een politieoperatie. De grote brand bij het Franse Biscarrosse is onder controle. Wel is de situatie nog hevig, zegt president Macron. Bij de brand in het departement Landes is 3600 hectare afgebrand. Ook een bosbrand die al een week woedde in de Franse Alpen is onder controle. Wel blijft de brandweer alert. De vrees is dat de branden zich de komende dagen verder verspreiden. Het wordt heet en droog. Boeren hebben op verschillende plekken in Nederland gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat minister Van Essen de plannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. De politie heeft 3 verdachten in beeld voor de schietpartij in de Amerikaanse stad Seattle. Daarbij kwamen gisternacht 3 mensen om het leven. De politie ging eerst uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Maar nu blijkt dat er nog een 3e verdachte is. 1 van hen zit vast, het is een jongen van 15. Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het wielerevenement daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Tijmen Arendsman, die 2e werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok 1000 bezoekers. Carapaz won ook al de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer, het is droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Het wordt 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De bestrijding van een bosbrand in de buurt van de Franse stad Marseille heeft het leven gekost aan een 38-jarige brandweerman. Hij kwam volgens Franse media om het leven bij het tanken van een groot blusvoertuig. Door de bosbranden in het departement Gironde hangt er een dikke rookdeken boven de stad Bordeaux. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. Tienduizenden mensen zijn geëvacueerd. En de grote brand bij Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Een jaar nadat drie Rijksinspecties alarm sloegen over de omstandigheden in jeugdgevangenissen is er nog nauwelijks iets veranderd. Dat constateert de Inspectie Justitie en Veiligheid. Door jarenlang personeelstekort stapelen de problemen zich verder op, zegt redacteur Flip Linsen van Nieuwsuur.
4: Ze krijgen soms niet elke dag school, terwijl ze dat wel zouden moeten krijgen. Zij hebben minder contact met hun familie. En dat resulteert ertoe dat in sommige gevallen die jongeren eigenlijk het grootste deel van de dag alleen zitten op hun cel.
3: De vrees is dat de jongeren daardoor niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. Boeren hebben op verschillende plekken gedemonstreerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs wegen en viaducten. De boeren willen dat de plannen worden ingetrokken. Het kabinet wil dat de stikstofuitstoot in 2035 drastisch is verlaagd. Wielerevenement Daags na de Tour is gewonnen door Richard Carapaz. De renner uit Ecuador was net iets sneller dan Timen Arensman, die tweede werd. De wedstrijd in het Brabantse Boksmeer trok duizenden bezoekers.
5: Ik kom elk jaar hier naartoe, vind ik hartstikke leuk.
6: Ze zijn ook heel benaderbaar. Ja, dan sta je dus tussen de beste wielrenners ter wereld. En ik zit zelf ook graag op de fiets en dan voel je af en toe ook even wereldkampioen. Ben je niet, maar...
3: Carapaz won ook de bolletjestrui in de Tour de France. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig, dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Door de werkzaamheden aan de Moerdijkbrug op de A16 Breda richting Rotterdam 6 kilometer file tussen Knopend Zonzeel en Dordrecht. De vertraging is 10 minuten en de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Radio.

0: twee heren kwamen elkaar tegen in de New Yorkse metro. En we begonnen met Tina Turner.
1: De ochtend van Horizon met Rolf Simons.
0: And what's love got to do with it? Ja, mooi hè. Mooi begin weer van een nieuw uur. En een nieuwe dag, de ochtend van Horizon. 28 juli op dinsdag. Hartje zomervakantie en het is lekker weer. Dus ja, het gaat helemaal goed komen, denk ik. Wat gaan we allemaal doen tussen nu en 9 uur? Natuurlijk hebben we de simpelste zijn voor je. De nieuwe van Shaboozy samen met Leon Bridges, Burn It Down. Wat een lekker liedje is dat. Ik kom daarin country tegen, maar ook een stukje R&B. Zelfs een beetje yacht rock als je het wilt horen. Ja, deze Shaboozy die kan het wel hoor. En de open deurplaat, zeker. We dalen weer af in de muzikale schatkamers van Horizon. Komen uit in 1979 voor een echte hele grote zomerhit. Maar ook het verhaal van deze wereldberoemde zanger kent niet iedereen. Dus misschien blijven luisteren. Hans van Groessen komt voorbij rond 8:15 met de Horizon Agenda. Heb je daar nou iets voor? Ik bedoel, misschien ben je wel iets aan het organiseren voor de komende weken. Laat het ons weten. Stuur een mailtje naar info@rtvhorizon.nl. Dan kunnen we het verwerken. Uiterlijk 2-14 dagen van tevoren. Want dan hebben we alle tijd om er ook goed aandacht aan te besteden. En dan verwerkt Hans dat in de Horizon Agenda. En dan komt het helemaal goed. Het weer gaan we natuurlijk met elkaar bespreken. Want het neigt erna om weer een beetje tropisch te worden. In ieder geval die kant op. Dus ja, de airco's die kunnen weer doorgesmeerd worden. En ja, dat het aangenaam blijft, hè? Geen plaknachten. Maar of het een lange bevlieging is of een korte, dat hoor je straks. En natuurlijk ook het nieuws van bij ons, wat je elke werkdag hoort om 8:55 en 8:55. En dat is het nieuws wat je terugvindt op rtvhorizon.nl. Maar kijk zeker ook eens op 1Kempen.nl. Dat is de website van onze streekomroep. Want daar vind je ook nieuws over Veldhoven, Bergijk, Reuzel, de Mierde, Eersel. Jazeker. En dat is de streekomroep die in de toekomst gewoon de grote streekomroep gaat worden. Maar dat is pas over een paar jaar. En wie zijn er dan allemaal jarig? Ik zei het al, het lijkt of er in de zomer minder jarig zijn. Het is echt zo. Dit keer zijn er drie. Monique van der Ven is jarig, actrice. Kennen we natuurlijk van Turks Fruit. Klaas van der Eerde. Hij is cabaretier. En ja, de man die je hier achter het slagwerk ziet zitten. Of hoort zitten eigenlijk. Lekkere slager is dit, hè? Ta, ta, ta, ta, ta, ta. Ik heb het over Simon Kirk. Hij drumde ooit bij The Free.

albumversie van All Right Now. Je hoorde The Free uit 1970. En Simon Kirk, de drummer van The Free, maar hij drumde ook bij Bad Company, is vandaag 77 jaar geworden. En deze man heb ik ooit live horen zingen op Pinkpop. Ollie Alexander kan moeilijk de hoge noten halen. Hier is Years and Years.

0: Paul Young. Come back and stay. Hier bij Radio Horizon. En zometeen het nieuws van bij ons. Dat zal zijn rond 7 tot 8 minuten over 7:30. Ook Mike Posner komt eraan. En de pil in Ibiza. Maar eerst nieuw werk van Olivia Rodrigo.
1: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.

0: Mike Posner. En A Pill in Ibiza, hier bij Radio Horizon. Het is 7:30 geweest. Zometeen het nieuws van bij ons. Ook Tom Petty en de Heartbreakers komen eraan. Maar eerst naar de ANWB.
1: Radio Horizon, verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam staat 5 kilometer file tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. Door werkzaamheden is de rechterrijstrook dicht en de vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Heerlijk iconisch, Tom Petty en de Heartbreakers uit 1993, geproduceerd door Rick Rubin, die zichzelf heeft bemoeid met nooit opgenomen nummers van Neil Diamond, waar we laatst nog eens een keer een simpeltje zijn van hadden. Je hoorde Mary Jane's Last Dance.
1: Zuidoost-Brabant is van Radio Horizon.
0: Goedemorgen, welkom bij het nieuws van bij ons. Drie berichten uit onze regio. We beginnen met een bericht over de droogte, want waterschap De Dommel heeft deze maand al 16 overtredingen vastgesteld van de regels voor watergebruik. Door de aanhoudende droogte gelden aangepaste regels voor berekening met grondwater en voor het oppompen van water uit beken en sloten. Het grootste deel van de overtredingen gaat over het urenverbod. 10 keer werd grasland op een verboden moment met grondwater beregend. Daarnaast werd 5 keer grondwater onttrokken zonder vergunning. 1 keer werd water uit een beek of sloot opgepompt, terwijl dat niet mag. Tegen de overtreders wordt procesverbaal opgemaakt. Het waterschap doet ook melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat kan gevolgen hebben voor landbouwsubsidies. Volgens het waterschap houdt het merendeel van de gebruikers zich wel netjes aan de regels. En de controles die gaan de komende tijd door. Dan een bericht uit Hezen, want schrijver en taalkundige Wim Daniels stopt na 8 jaar als ambassadeur van de Brabantse Dag. Hij vervulde die rol sinds 25 juni 2018. Als taalliefhebber hielp hij verschillende wagenbouwers met teksten en het gebruik van de Brabantse taal. Tijdens de theaterparade bewoog hij het liefst tussen het publiek. Daniels blijft wel op andere manieren betrokken bij het Brabantse erfgoed, onder meer via boeken, lezingen en de televisieseries Het Dorp en Nederland op Film. De organisatie bedankt hem voor zijn jarenlange inzet en Frank van Leeuwen uit Budelschoot is de nieuwe ambassadeur. En tot slot goed nieuws voor radioluisteraars, want evenementenzender Wagenbouwers FM is dit jaar voor het eerst ook te ontvangen via DAB Plus in heel Zuidoost-Brabant. En daarmee is het de eerste evenementenradio in Nederland die via een lokaal of regionaal DAB Plus netwerk uitzendt. Collega en voorzitter Koen van der Vorst is trots op deze mijlpaal. De zender is vanaf maandag 24 augustus een week lang in de lucht in aanloop naar de Brabantse Dag. Wagenbouwers FM zendt live radio uit vanaf het Glazen Huis op het gemeentehuisplein in Hezen. Naast DAB Plus blijft de zender ook te beluisteren via 106,9 FM, de gratis app en wagenbouwersfm.nl. Het gaat dit jaar om de 9e editie, dus volgend jaar bestaat Wagenbouwers FM 10 jaar. Goed gedaan, Koen. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android. Een hele goede morgen.
2: Simpel Simons.

ja. Maar als ze mensen aan naal horen, wat doen ze dat lekker in Drive Safe. Het is 7:15 geweest op dinsdag 28 juli. Het wordt weer een warme dag en we gaan misschien wel op weg naar de vierde hittegolf. Over het weer gesproken, vandaag wordt het warmer met maxima rond de 27 graden. Het blijft droog, heerlijk. Maar morgen wordt het echt lekker met maxima tot 33 graden en veel zon. Zorg goed voor jezelf met deze warmte. Drink veel water, zoek regelmatig schaduw op en vermijd zware inspanning. Want dit wordt echt een zomerse week.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495-494-434.
5: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
3: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In de buurt van de Franse stad Marseille is een brandweerman om het leven gekomen. Volgens Franse media stierf hij toen zijn blusvoertuig de onbekende oorzaak van de weg raakte. Mogelijk kreeg hij een hartaanval. De branden in de buurt van Bordeaux zijn de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar het vuur heeft zich niet verder verspreid. Boven de stad hangt een dikke deken van rook. Veel inwoners dragen een mondmasker. Sinds woensdag heeft de brand ruim 40.000 hectare dennenbos in de as gelegd. De grote brand bij het Franse Biscarrosse, iets ten zuiden van Bordeaux, is inmiddels onder controle. Op verschillende plekken hebben boeren gisteravond geprotesteerd tegen de stikstofplannen. Ze stonden met trekkers langs viaducten en wegen. Ze willen dat minister Van Essen de stikstofplannen intrekt en dat boerenbedrijven hun vergunningen mogen houden.
4: Dit is het startschot en wij vragen daarmee aandacht voor de situatie waar we in zitten. De brief die er ligt van het kabinet van 26 juni, die willen wij van tafel hebben. Daar strijden we voor.
5: Nou, we worden wel met de rug tegen de muur gezet. Financieel is het gewoon niet haalbaar wat er nu op tafel komt.
3: Het kabinet wil dat boeren in 2035 ruim 40% minder stikstof uitstoten. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in de jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie, zegt Nieuwsuur. Het grootste probleem is het personeelstekort. De politie in het Amerikaanse Seattle heeft 3 mensen in beeld voor de schietpartij op een culinair festival. Daarbij zijn gisteren nacht 3 mensen gedood, 4 anderen raakten gewond. Eerst ging de politie uit van 2 verdachten die op elkaar schoten. Nu blijkt er dat er nog een 3e verdachte is waarnaar wordt gezocht, zegt de politie.
6: We now know that at least 2 people exchanged gunfire outside the Seattle Center Armory. Police continue to look for a 3rd possible suspect.
3: Er zou sprake zijn geweest van bendegeweld. Het weer droog met hier en daar wat wolken. Het is een graad of 14. Later vandaag overal zonnig. Dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk tussen knooppunt Kruisdonk en Elslo 5 kilometer file, 20 minuten vertraging. Er is nog een ongeluk gebeurd op de A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht. Tussen knooppunt Waterloo en knooppunt De Hoogte staat 5 kilometer file. Ook daar 20 minuten extra reistijd, de rechte rijstrook is dicht. Werkzaamheden op de Moerdijkbrug op de A16 vanuit Breda, 5 minuten vertraging. A58 Eindhoven Tilburg door een kapotte vrachtwagen tussen Best en Moergestel 7 kilometer file. Een kwartier is de vertraging, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Radio Horizon.
1: Rolf Simons.

0: Brown, The Stranglers hier bij Radio Horizon. En daarvoor Topic en Becky G en Sorry Papi.
1: Vandaag in het verleden.
0: Welkom terug in deel 2 van Simple Simons. We nemen je mee naar 9 uur je werkdag in met straks de Simple Shazam, de gloednieuwe Shaboozy samen met Leon Bridges, Burn It Down. Het is echt een geweldig nummer. Ook de open deurplaat. We gaan terug naar 1979. En nu de geschiedenis van vandaag. We herdenken een radiozender die tijdens de oorlog hoop bracht. Precies 86 jaar geleden begon Radio Oranje. Zondagavond 28 juli 1940 klonk er een nieuwe stem uit Londen. Nederland was net bezet door de Duitsers. Maar vanuit de BBC-studio's begon een Nederlands programma Radio Oranje. En wie opende de allereerste uitzending? Koningin Wilhelmina zelf. Zij sprak het Nederlandse volk toe, vanuit ballingschap, ver van huis, maar met een krachtige boodschap. Radio Oranje werd de stem van de Nederlandse regering in ballingschap. Elke week, soms vaker, spraken zij het bezette Nederland toe. Wat deden zij? Ze brachten betrouwbaar nieuws terwijl de Duitse bezetter propaganda verspreidde. Gaf Radio Oranje de waarheid. Maar het was meer dan alleen nieuws, het was hoop. Voor Nederlanders die leefden onder Duitse bezetting was Radio Oranje een teken dat zij niet alleen waren. Dat de strijd doorging, dat er een toekomst was na de oorlog. En er zat nog iets slims in die uitzendingen, gecodeerde boodschappen. Berichten voor het verzet, verstopt tussen normale zinnen. Zo konden verzetstrijders instructies ontvangen zonder dat de Duitsers het door hadden. Elke avond zaten Nederlanders stiekem rond hun radio's te luisteren. Verboden, maar toch deden ze het. Ze wilden die stem horen, die stem van vrijheid. Radio Oranje, meer dan een radiozender. Het was verzet, hoop, verbondenheid in de donkerste jaren. Ja, heel goed. En het is vandaag Wereldhepatitisdag. Een dag om stil bij te staan. Een ziekte die veel mensen treft zonder dat ze het weten. Dit is een initiatief van de Wereldgezondheidsorganisatie jaarlijks op 28 juli. Wereldwijd zijn 300 miljoen mensen besmet met hepatitis zonder zich daarvan bewust te zijn. Wat is hepatitis eigenlijk? Virale hepatitis is een ontsteking van de lever veroorzaakt door een virus. Er zijn 5 virussen die deze leverontsteking veroorzaken, aangeduid met de letters A tot en met E. Waarom is dit zo gevaarlijk? Chronische hepatitis B en hepatitis C zijn zeer gevaarlijke infectieziekten die ernstige leverschade, leverkanker en vroegtijdig overlijden kunnen veroorzaken. Ze geven pas laat klachten als er al ernstige schade aan de lever is. Het goede nieuws, door vroege behandeling kan ernstige leverbeschadiging voorkomen worden. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft grote ambities. Tegen 2030 wil de organisatie hepatitis uit de wereld helpen, onder andere door nieuwe infecties fors te verminderen. Dus vandaag als je twijfel of risico loopt, laat je testen.
2: De ochtend van Horizon met Rolf Simons. Simpel Simons.

0: Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. En die rondleiding tijdens Dorpplein in de Kijker is morgen. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Onder het motto Wie maakt de mooiste bloemtekening organiseert het Nederlands Steendrukmuseum een ontwerpwedstrijd voor volwassenen. Winnaar krijgt de kans om een eigen ontwerp onder begeleiding op een echt lithosteen te zetten, waarna er professionele steenafdrukken van worden gemaakt. De wedstrijd sluit aan bij de tentoonstelling Drawn to Nature, de stad uit, het bos in, waarin de relatie tussen kunstenaar en de natuur centraal staat, en de wekelijkse activiteit Bloemen op Donderdag in het museum. Met de ontwerpwedstrijd wil het Nederlands Steendrukmuseum bezoekers en kunstenaars zelf laten ervaren hoe bijzonder het proces van lithografie is. De wedstrijd is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder. Deelnemers mogen 1 originele bloemtekening insturen met een ontwerp van een A4-formaat. De ontwerpen kunnen tot en met volgende week dinsdag worden ingezonden via info@steendrukmuseum.nl. De winnaars worden dan bekendgemaakt op donderdag 6 augustus tijdens de Donderdag Bloemendag in het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard. Meer informatie over deze wedstrijd vind je op de website van het Nederlands Steendrukmuseum. Van volgende week dinsdag tot donderdag organiseert het Sint-Jansgilde weer de fiets-driedaagse. 3 dagen, 3 routes en telkens weer een ander stukje campen om te ontdekken. Je kan zelf kiezen voor afstanden van 30, 45 of 60 kilometer en die routes slingeren over rustige weggetjes, bosrijke fietspaden, ver weg van het drukke verkeer. Geen zorgen als je geen doorgewinterde wielrenner bent, het is fietsen voor iedereen. Je bepaalt je eigen tempo, stapt af waar je wilt, picknickt onderweg of strijkt neer op een terrasje. De hele familie kan mee, alles is uitgepeild en je krijgt bovendien een routebeschrijving en een versnapering mee op pad. Inschrijven kan dinsdag, woensdag en donderdag bij de schuilhut van het Gilde aan de Groenstraat 3A. Meer informatie over deze fiets-driedaagse in Soerendonk staat op www.sintjansgilde.nl. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Wat is een leven?

0: Digidex en de zon op hier bij Radio Horizon.
1: Rolf Simons.
0: Het nieuws van bij ons, wat je ook terug kunt lezen op rtvhorizon.nl. We beginnen met goed nieuws voor radioluisteraars, want evenementenzender Wagenbouwers FM is dit jaar voor het eerst ook te ontvangen via DAB Plus in heel Zuidoost-Brabant. Daarmee is het de eerste evenementenradio in Nederland die via een lokaal of regionaal DAB Plus netwerk uitzendt. RTV Horizon collega en voorzitter van Wagenbouwers FM Koen van der Vos is trots op deze mijlpaal. De zender is vanaf maandag 24 augustus een week lang in de lucht. In de aanloop naar Brabantse Dag, Wagenbouwers FM zendt live radio uit vanuit het Glazen Huis op het gemeentehuisplein in Hezen. Naast DAB Plus blijft de zender ook te beluisteren via 106,9 FM, de gratis app en wagenbouwersfm.nl. Het gaat dit jaar om de 9e editie. Volgend jaar staat Wagenbouwers FM 10 jaar. Dan nog meer uit Hezen, want schrijver en taalkundige Wim Daniel stopt na 8 jaar als ambassadeur van de Brabantse Dag. Hij vervulde die rol sinds 25 juni 2018. Als taalliefhebber hielp hij verschillende wagenbouwers bij het teksten en met het gebruik van de Brabantse taal. Tijdens de theaterparade bewoog hij het liefst tussen het publiek. Daniels blijft op andere manieren betrokken in het Brabantse erfgoed, onder meer via boeken, lezingen en de televisieseries Het Dorp en Nederland op Film. De organisatie bedankte hem voor zijn jarenlange inzet. En we eindigen met een bericht over droogte in onze regio. Waterschap de Dommel heeft deze maand al 16 overtredingen vastgesteld van de regels voor watergebruik. Door de aanhoudende droogte gelden aangepaste regels voor berekeningen met grondwater en voor het oppompen van water uit beken en sloten. Het grootste deel van de overtredingen gaat over het urenverbod. 10 keer werd grasland op een verboden moment met grondwater beregend. Daarnaast werd 5 keer grondwater onttrokken zonder vergunning. 1 keer werd water uit een beek of sloot opgepompt, terwijl dat niet mag. Tegen de overtreders wordt procesverbaal opgemaakt. Het waterschap doet ook melding bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. Dat kan gevolgen hebben voor landbouwsubsidies. Volgens het waterschap houdt het merendeel van de gebruikers zich wel netjes aan de regels. En de controles gaan de komende tijd door. Dat was het nieuws van bij ons. Dit en nog veel meer lees je terug op rtvhorizon.nl of in onze Horizon-app voor iOS en Android.
1: Radio Horizon. Simpel Simons.

0: Faithless en Bebe Rexha, New Religion. En zometeen de open deurplaat. We dalen af naar 1979.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Een half uur is de vertraging op de A2 Maastricht richting Eindhoven door een ongeluk bij Elslo. 7 kilometer file begint al bij knooppunt Kruisdonk. Voorlopig is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
3: Rolf Simons.
1: Simpel Simons.

0: Stromae en L'Enfer hier bij Radio Horizon.
1: De open deurplaat. We dalen af. In de muzikale schatkamers van Horizon. De open deurplaat.
0: Vandaag is het 28 juli 2026 en vandaag draaien we een man die deze week net iets vaker op de radio klinkt, Julio Iglesias. Wist je dat Julio eigenlijk profvoetballer wilde worden? Hij stond zelfs bij de reserves van Real Madrid. Maar een ernstig auto-ongeluk gooide roet in het eten. Gelukkig bleek muziek zijn andere grote liefde. Hij werd geboren op 23 september 1943 in het zonnige Madrid. Hij leek aanvankelijk een toekomst als advocaat tegemoet te gaan, maar het podium trok hem meer. Met zijn warme stem veroverde Julio wereldwijd miljoenen harten. Denk aan klassiekers als Un Canto a Galicia, To All the Girls I've Loved Before en natuurlijk Queremi Mucho. Precies 47 jaar geleden, in 1979, kwam Queremi Mucho binnen in de Nederlandse top 40. En 5 weken lang stond het bovenaan, het was een grote hit. Het lied heeft een rijke geschiedenis, want het werd al in 1932 voor het eerst opgenomen. Meer dan 90 jaar geleden al. Ook in Nederland werd het een klassieker. Onder andere dankzij Koos Alberts versie Gisteren heeft zij mij verlaten uit 1984. Julio Iglesias, van de grasmat naar het wereldpodium. En onverminderd populair, ook nu. Vandaag draaien we Queremi Mucho van Julio Iglesias als
1: de open deurplaat.

De voorman van Supertramp, Roger Hudson en Had a Dream hier bij Radio Horizon. En daarvoor de open deurplaat van Julio Iglesias, Quiere Mi Mucho, een grote hit. Maar liefst 5 weken lang stond het in 1971 bovenaan in de Nederlandse top 40. Heb jij nou een favoriet liedje waarvan je denkt, oh Rolf, maak daar eens een open deurplaat van? Het kan. Stuur me een mail. rolf.simons@rtvhorizon.nl. En dan hoor je binnenkort jouw favoriete liedje als open deurplaat. Schrijf even kort om waarom het jouw favoriete liedje is en dan zoek ik er van alles bij. Maar nu eerst even iets anders. Hier is Texas. I don't

Because my dreams are bursting at the seams. All City en Fireflies hier bij Radio Horizon. En deze week een prachtige nieuwe van Shaboozey. Aanstaande vrijdag komt zijn nieuwe album uit. En daar staat ook dit liedje op. En werkt hij samen met Liam Bridges. Ook in dit prachtige Burn It Down. Mooie dag en tot morgen.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies, de slaapkamer. Specialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
2: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
3: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De komende dagen worden in Spanje cruciaal in de bestrijding tegen de natuurbranden in het land. Dat zegt de minister van Binnenlandse Zaken. In Spanje woeden rond de hoofdstad Madrid al dagenlang branden. De weersomstandigheden maken het blussen moeilijker, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: Al vanaf 11 uur vandaag wordt het al veel warmer. En de wind gaat aantrekken. En vanaf morgen wordt er zelfs een hittegolf verwacht. Het is ook echt een beetje een race tegen de klok wat ze hier aan het doen zijn.
3: In Spanje zijn meer dan 3000 brandweerlieden ingezet om de branden te bestrijden. Philips heeft 186 miljoen euro van de Amerikaanse overheid teruggekregen vanwege onterecht betaalde importheffingen. Mede dankzij die meevaller steeg de omzet afgelopen kwartaal met 4% ten opzichte van het vorig jaar. President Trump legde vorig jaar tientallen landen importheffingen op, maar het Hoge Rechtshof besliste later dat die onterecht waren. De politie in Noord-Holland heeft de identiteit achterhaald van twee mannen van wie 2 jaar geleden lichaamsresten aanspoelden op Texel. Het blijkt te gaan om vluchtelingen van 20 en 27 uit Afghanistan, zegt deze verslaggever van NA Nieuws.
5: Ze zijn uiteindelijk in Frankrijk terechtgekomen en daar bij het kanaal, bij de oversteek naar Engeland, vermist geraakt. En uiteindelijk dus zijn er delen van hen aangespoeld op het eiland.
3: Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde uiteindelijk tot een match. Het weer van in het noorden en oosten eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Belgische grens Eindhoven staat door een ongeluk 6 kilometer file bij Afrit Maastricht Airport. De weg is weer vrij. De A58 Eindhoven richting Tilburg heeft 6 kilometer file. Tussen Oorschot en Moergestel een kwartier vertraging. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hits

0: Al jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met de nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda Net Binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen TV.
1: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 10 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. De lichaamsresten die 2 jaar geleden aanspoelden op Texel zijn van 2 Afghaanse mannen van 20 en 26. Dat zegt de politie in Noord-Holland tegen NH Nieuws. Het Rode Kruis verzamelde in Afghanistan DNA van mensen die een familielid misten. En dat leidde tot een match. De 2 verongelukten waarschijnlijk toen ze per boot naar Groot-Brittannië probeerden te komen. Ondanks waarschuwingen van 3 rijksinspecties zijn de problemen in jeugdgevangenissen een jaar later nog altijd niet aangepakt. Dat constateert de inspectie Veiligheid en Justitie. Het grootste probleem is het personeelstekort, waardoor onderwijs, groepsactiviteiten en behandelingen regelmatig uitvallen. Gevreesd wordt dat jongeren niet goed voorbereid terugkeren in de samenleving. En in Amsterdam is begonnen aan de bouw van een 300 meter lange tribune voor de Pride. Zo kunnen 10.000 mensen zaterdag op de Prinsengracht kijken naar de Canal Parade. Het is de eerste keer dat er een tijdelijke tribune wordt gebouwd langs de route van de botenparade. Mensen die erop willen moeten wel een kaartje kopen. Het kost tussen de 15 en 275 euro. Bij de duurste tickets krijgen mensen er ook drankjes en eten bij. Een deel van de kaartjes is al uitverkocht, maar de Canal Parade is ook gewoon gratis te bekijken vanaf de kade. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Radio Horizon.
0: Jan van Dommelen.

Freak Out. Ja. Luisteraars, een hele goedemorgen vannacht. Welkom Horizon Network, Bert van Dommelen achter de knopjes. Het is vanaf 10 uur geweest en we openen met de mooie plaat van Le Freak Chic. Was dat mijn nieuwe Rogers? Bedankt Rolf nog even voor zijn ochtendprogramma vanmorgen. U weet het, elke werkdag tussen 7 en 9 uur. Ja, we hebben straks nog wat informatie voor je uit Frankrijk. En natuurlijk vakantietijd, maar voor de mensen die aan het werk zijn. Ja, even doorbijten, dan zeker.

Rhinestone Cowboy. Ik denk wel de grootste hit voor Glen Campbell, gedraaid hier bij Horizon Network. De vakantiemodus. Vakantiemodus. Ja. Nou, wat het weer betreft, het blijft droog, jongens. Het heeft gisteren wel wat geregend. Maar het is eigenlijk niet voldoende om hoe een hof of hoe een tuin een beetje fatsoenlijk vochtig te houden. Dus ja, laten we het zo maar even zeggen. Het is even niet anders. Maar dat geldt voor heel veel mensen en met name in Spanje en Frankrijk. Laten we eens even kijken naar de berichtgevingen. De vooruitgang bij de branden bij Madrid in Spanje, die zijn nog niet geheel onder controle. En daarbij komt nog eens bij de waarschuwing dat vanaf deze week weer een nieuwe hittegolf daar gaat aankomen. Nou, in de heetste regio's in Spanje kan het daar al lokaal 40 graden worden. En morgen is er sprake van de nieuwe hittegolf in Spanje. En dan gaan we ook even kijken wat er in Frankrijk aan de hand is. In het Zuid-Franse departement Le Lande mochten gisteravond 15.000 geëvacueerde mensen terug naar huis. De grote brand die daar donderdag uitbrak in de buurt van de gemeente Biscarros is sinds gisteren onder controle. De autoriteiten melden dat de evacuees om 8 uur gisteravond konden terugkeren. Het gaat dus om inwoners van de plaatsen Biscarros, Sanguinet, Parenti en Born. En ook gasten van een camping ten noorden van Biscarros konden terugkeren. Op zich wel goed nieuws, denk ik. Maar daartegenover staat wederom een hittegolf ook in Frankrijk. Een risico op nieuwe branden. Dat meldt de Franse weerdienst Météo France. De temperatuur in de zuidwestelijke departementen Gironde en Landes, waar de grootste brandenwoede kan oplopen tot 37 graden. En elders in het land kan het 36 graden worden. Dus aan een behoorlijkheid. De Franse Weerdienst heeft daarom ook code oranje afgegeven vanwege een hoog risico op nieuwe bosbranden. En de meeste liggen rond de kust van de Middellandse Zee. Door de intense hitte en droogte neemt deze week het risico op de bosbranden in het gehele land geleidelijk weer toe, meldt Meteo France. Voor vakantiegangers extra heel voorzichtig zijn. Zorg dat je alles goed bij de hand hebt. Een beetje een soort noodpakket, zeg maar, als je op de camping zit. En we hopen dat het allemaal toch een beetje rustig blijft. Dat is het belangrijkste. Het is inmiddels geworden bijna 15 over 10. 15 minuten over 10. Donna Hightower.

Ja, een beetje rock'n'roll van de bovenste plank uit de periode van de jukebox was het. Eddie Cochran en 20 Flight Rock. Ja, dan kijken we alvast richting de maand augustus. Dan komt ook de Brabantse dag vanuit Hezen weer aan bod. En betekent voor de jongens van en de meiden van de Wagenbouwers FM, zeg maar, die daar een week van tevoren leuke programma's gemaakt in de glazenhuis op het gemeentehuis in Hezen. En ditmaal met een ontvangst met DAB. Binnenkort nog heel veel informatie voor je. Wordt de 9e versie. Volgend jaar hebben ze een jubileum. Ja, maar het duurt nog eventjes. Eerst dit jaar maar eens. Hè? Hier is Bluff uit Zeeland. En het heet vandaag nog geen zaterdag. Nee.

En de muziek is zo helemaal terug van de Beach Boys, dankzij dat populaire tv-programma voor de coverbandjes. Die heel goed ontvangen worden door de kijkers. Ja, leuk. En daar is ook zo'n coverbandje, die doen dan de Beach Boys. Ja, niet zonder, best wel met veel succes, dat moet ik eigenlijk zeggen. Vandaar dat de muziek van de Beach Boys ook wel een beetje terug is, ook hier bij Horizon at Work in de vakantiemodus. En hier is Robbie Williams. Kom maar, jongen.

0: De rock DJ en van de vele hits van Robbie Williams in zijn succesvolle periode. Het is 11:02 op deze 28 juli. En dat betekent de hoogste tijd voor de agendaberichten.
1: Horizon Agenda.
2: Tourclub Hezen organiseert

0: Avonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelsweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Jan van Dommelen.
2: Horizon at Work.
3: Radio Horizon.

Herkenbaar deuntje, denk ik, tijdens de Tour de France-uitzendingen van jaren terug. Los Jaivas, Bebida, Mexica. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie. En Hans van Groesen wederom voor de presentatie van de agendaberichten. Ook vandaag weer. Ja. Kijk eens aan. En die fluitjes, dat is eigenlijk populair geworden door het album van Simon & Garfunkel.

1970. De LP Bridge Over Troubled Water. En daar onder andere stond op het nummer El Condor Pasa. En in één keer werd heel Nederland en Europa werd gek van die muziek uit het Andesgebergte. En ook de instrumentale versie was de grote hit. En deze Lost Jivers trouwens ook. Goed, waar hebben we nog voor je? Even kijken. De Tour de France is net achter de rug. Oh, wat was het genieten geblazen. Die laatste etappe de Champs-Élysées met een buitenaardse Mathieu van der Poel. Ongelooflijk, ja. Prachtig, hè. We hebben het er gisteren uitgebreid over gehad. Dat betekent wel dat aanstaande zaterdag vanuit Lausanne gaat vertrekken de Tour de France voor vrouwen. Dus we gaan weer een week lang genieten van een echt wielerspektakel. Hier zijn de Koers en het heet Radio.

Ja, het laatste stukje doet het wel, hè? Beetje tekst kwijt, maar het maakte de sfeertje van de plaat helemaal goed. Harry Nilsson was het met Everybody's Talking About Me. Uit de film Midnight Cowboy. En daarvoor hadden we, even kijken, de chorus met On The Radio. We're radio.

0: Ja, hij heeft Justin verslagen hoor. Heel gezellig, ja. Zijn zomerrit. Rutger van Barneveld.
1: Nou, wat zal het tegen je zijn?
0: De zon zien zakken in de zee. Daar kent iedereen het plaatje van. En het heet eigenlijk gewoon Zwoele Zomernacht. En dus ja, nog een keer gedraaid. Hier in het programma in de vakantiemodus met Van Dommelen achter de knopjes. We gaan zo dadelijk op weg richting commercials en de nieuws van 11 uur. Eerst nog Lionel Richie. Lionel. Voormalig lid van de Commodores. Ja, ja. Toen solo, ja zeker. Lionel Richie, Dancing on the Ceiling. Tot straks.

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
4: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
5: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
6: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
7: Start je dag met Fortune Coffee.
8: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Leminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. De meeste werden onderschept, zegt de burgemeester. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. In grote delen van Frankrijk geldt code oranje vanwege de verwachte hitte de komende dagen. De temperatuur kan op sommige plekken oplopen tot 37 graden. Meteo France zegt dat de intense hitte en droogte die worden verwacht het risico op nieuwe bosbranden vergroot. De brand in het departement Gironde is de afgelopen 24 uur weer opgeleid, maar heeft zich niet uitgebreid, dat zeggen de autoriteiten. Inmiddels is ruim 40.000 hectare in de as gelegd. Dat is een gebied 4 keer zo groot als Parijs. De VS en Frankrijk hebben het met elkaar aan de stok gekregen bij een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Aanleiding was een stemming in de algemene vergadering over het verlengen van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk. Die had de afgelopen jaren veel kritiek op het genocidale geweld door Israël in Gaza en de Russische oorlog in Oekraïne. Slechts 10 van de 144 landen stemden tegen verlenging, waaronder de VS. Frankrijk stemde voor en zei dat de VS qua mensenrechten lijkt op Noord-Korea en Rusland. De Amerikaanse delegatie kwam er in de Veiligheidsraad op terug en liep boos weg toen de Fransen daar het woord kregen. Voor het eerst komt er bij de Canal Parade in Amsterdam een tribune waarop toeschouwers kunnen kijken naar de botenparade. Dat is aankomende zaterdag. Op de tribune aan de Prinsengracht is plek voor 10.000 mensen. Bezoekers moeten wel een kaartje kopen. Die kostte 15 tot 275 euro. Het weer, vooral in het noorden en oosten, eerst nog wat bewolkt. Vanmiddag is het vrij zonnig bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Jan van Dommelen.

Dat is ongelooflijk, hè? Ze zijn allemaal zo'n beetje 80 plus, hè? Ja. Keith Richards. Mick Jagger, Ronnie Wood. Jongen, jongen, jongen. En springen nog eens mannetjes van een jaar of 18, hè? Ongelooflijk. Nou ja, niet allemaal tegelijk natuurlijk. Ja. Rolling Stone, Start Me Up. Dat doen we ook na 11 uur op deze 28e juli. Horizon at Work in de vakantiemodus hadden we deze leuke plaat voor je. Ik ben er nog tot aan de klok van 12 uur. Ja.

Namorada, Michael Walton, samen met Paddy Austin. Gimme, gimme, gimme. En daarvoor hadden wij Samantha Fox, DJ Milano, versie van Santa Maria. Dat is een tijdje geleden. En het, ik heb het weer voor mijn gratis. Het is weer net precies 11 over 11. 11 over 11. Ja. Ja, en toen? Even wachten. Hij is de tekst kwijt. Ik kan even A4'tje doorsturen opnieuw, jongen. Billy Stewart, kom maar, jongen. Laat me los. Ja.

is de grote hit voor de jongens van Tears for Fears en Shout, Let It All Out. En daarvoor werd dat zeker gedaan door Billy Stewart in zijn versie van Summertime. Dat is eigenlijk weer van de musical, hè? Een film Porgy en Bess, hè? Summertime, ja, daar komt het voor. Heel vaak gecoverd, dat liedje. Onder andere door eigen formatie, een eigen Nederlandse formatie. Brainbox hebben het ook gemaakt. En in België de Shakespeare's ken ik het ook nog van. Summertime. Onder andere zijn er wel meer door. En we gaan even nu naar 1977. Oh, Hedy Lester. Hedy neemt ons mee naar de kermis en de malle molen van het leven.

Ja, uit de film La Bamba, de versie van Los Lobos. Origineel van Richie Valens. En daar ging de film ook over. En hij overleed ook tijdens een vliegtuigongeluk samen met Buddy Holly, de Big Bopper, Richie Valens zelf en piloot Stevenson. Begin februari 1959. En toen was La Bamba al een hit, zo'n geloof. Ah.

Ja, de Traveling Wilburys en Rattled. En daarvoor hadden we Spanja met Call Me. Zo dadelijk hebben we de agendaberichten voor je. Eerst nog even met Was Not Was Not Jurassic Park. Ik heb de jongens in een ijsko allemaal. Dus, de softijsje. Oh, goed.

0: Tijdens Dorpplein in de Kijker kunnen bezoekers kennis maken met de bijzondere geschiedenis van Buhldorpplein. Die middag begint in het monumentale kantinetheater met een korte filmpresentatie over het ontstaan en de ontwikkeling van Dorpplein. Daarna verzorgen de zogeheten Cicerones, dat zijn deskundige inwoners van het dorp, een rondleiding langs markante plekken in het dorp en de natuur. En als afsluiting volgt nog een korte rondleiding door het kantinetheater. En die rondleiding tijdens Dorpplein in de Kijker is morgen. Aanmelden kan via events@vvvkranendonk.nl. Na aanmelding ontvangen deelnemers aanvullende informatie. Onder het motto Wie maakt de mooiste bloemtekening organiseert het Nederlands Steendrukmuseum een ontwerpwedstrijd voor volwassenen. Winnaar krijgt de kans om een eigen ontwerp onder begeleiding op een echt lithosteen te zetten, waarna er professionele steenafdrukken van worden gemaakt. De wedstrijd sluit aan bij de tentoonstelling Drawn to Nature, de stad uit, het bos in, waarin de relatie tussen kunstenaar en de natuur centraal staat, en de wekelijkse activiteit Bloemen op Donderdag in het museum. Met de ontwerpwedstrijd wil het Nederlands Steendrukmuseum bezoekers en kunstenaars zelf laten ervaren hoe bijzonder het proces van lithografie is. De wedstrijd is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder. Deelnemers mogen 1 originele bloemtekening insturen met een ontwerp van een A4-formaat. De ontwerpen kunnen tot en met volgende week dinsdag worden ingezonden via info@steendrukmuseum.nl. De winnaars worden dan bekendgemaakt op donderdag 6 augustus tijdens de Donderdag Bloemendag in het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard. Meer informatie over deze wedstrijd vind je op de website van het Nederlands Steendrukmuseum. Van volgende week dinsdag tot donderdag organiseert het Sint-Jansgilde weer de fiets-driedaagse. 3 dagen, 3 routes en telkens weer een ander stukje campen om te ontdekken. Je kan zelf kiezen voor afstanden van 30, 45 of 60 kilometers en die routes slingeren over rustige weggetjes, bosrijke fietspaden, ver weg van het drukke verkeer. Geen zorgen als je geen doorgewinterde wielrenner bent, het is fietsen voor iedereen. Je bepaalt je eigen tempo, stapt af waar je wilt, picknickt onderweg of strijkt neer op een terrasje. De hele familie kan mee, alles is uitgepeild en je krijgt bovendien een routebeschrijving en een versnapering mee op pad. Inschrijven kan dinsdag, woensdag en donderdag bij de schuilhut van het Gilde aan de Groenstraat 3A. Meer informatie over deze fiets-driedaagse in Soerendonk staat op www.sintjansgilde.nl. Tot zover deze editie van de Horizon Agenda berichten. Details van deze berichten en alle andere evenementen zijn terug te lezen op de site van RTW Horizon onder het kopje Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit,

Het is de vakantieversie van deze klassieker van de Bee Gees, The Night Fever. En natuurlijk weer een beetje met behulp van AI, hè. Want ja, nou, over een tijdje kan iedereen voor zijn eigen plaatje maken. Dat gebeurt nu ook al, hoor, trouwens. Maar... Dat is ook... Dat wordt altijd een beetje moeilijk om de echte klassiekers te zoeken dan natuurlijk. Maar, nou, deze hoort er nog wel bij, ook. En we bedanken Hans van den Broek voor de productie en Hans van Groeze voor de presentatie wederom van de Agenda Burger. Ook weer gebeurd. Helemaal voor elkaar. Deze mooie... De Night Fever dus voor je. En van de ene aardige studioproductie naar de volgende aardige studioproductie. Nou, kleine stap. Ja.

was een populair tienersterretje uit begin jaren 60 uit Frankrijk. Franse Gal met haar grootheid Poupée de Cire, Poupée de Son. Ja, en daarvoor hadden we de Poupée. Nee, daar hebben we geen last van. Nee, dat gaat nog goed. En daarvoor hadden we de suite uit, even kijken, midden jaren 70. Eind jaren 70 weer met Fox on the Run. Nou.

Dat is het grote succes van Boudewijn de Groot. Jimmy, het verhaal van de eenzame fietser. Het is tegenwoordig wel makkelijker, hè, tegen de wind in met een elektrische fiets. Een fiets wel makkelijker natuurlijk. Oh, ja. Ik heb nog tijd zo dadelijk voor Johnny Hates Jazz met Turn Back the Clock en een stukje Coldplay. En dan gaan we weg tegen, op weg richting commercials en het nieuws van 12 uur. Ja, ook op deze 28e. Hè? Ja, hey. Na 12 uur de muziek van de smaak van smaak.

Ja, die stond nog op mijn lijstje, moet eens even erbij. Dus na 12 uur de muziek van de Spaak. Van Spaak, dan gaan we de middag in. Tussen 2 en 3 uur, tussenuur met Peter van Echt. En tussen 4 en 6 is hij nog een keer terug met Echt van Echt. En dan gaan we weer de avond in. Wat mij betreft, bedankt voor het luisteren. Maak er een fijne dag van. Tot morgen. Dag.

0: the world.
1: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
2: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Dit is Radio Horizon.
5: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
5: en overal online.
1: Radio Horizon Nieuws. 12 uur.
6: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. In de kustplaats Lacanau worden uit voorzorg 4000 kampeerders geëvacueerd. De autoriteiten zijn bang dat de brand zich uitbreidt richting de campings rond het plaatsje. Oekraïne heeft afgelopen nacht de regio rond Moskou aangevallen met bijna 400 drones. Dat zegt de burgemeester van de Russische hoofdstad. Volgens hem zijn de meeste drones onderschept. Toch stortte er één neer op een woongebouw, maar daarbij vielen geen gewonden. De Amerikanen zijn boos weggelopen uit een vergadering van de VN-veiligheidsraad. Dat deden ze toen Frankrijk het woord kreeg. Dat land had gezegd dat de VS qua mensenrechten op het niveau zit van Noord-Korea. Dat zeiden ze omdat de VS tegen de verlenging van de ambtstermijn van mensenrechtenchef Turk stemde in de algemene vergadering van de VN. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
7: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug 4 kilometer file door werkzaamheden 5 minuten vertraging. De rechterrijstrook is dicht. De A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder 2 kilometer file en 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Radio Horizon.
3: Lo que estamos a rular y empezó el verano. Fuego.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Slaapcentrum Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen gaan naar Slaapcentrum Verweijen.
3: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden

0: Gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
4: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
5: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het zuiden van Japan is getroffen door een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Premier Takaichi zegt dat er mensen gewond zijn geraakt. In de stad Kashima zitten mensen vast in een winkelcentrum nadat een deel was ingestort. Op het eiland Kyushu is op sommige plekken de stroom uitgevallen en is er brand uitgebroken. Er is ook schade aan gebouwen en bruggen gemeld. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne bijna 400 drones op de regio Moskou afgevuurd, dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 55 kilometer van de Russische hoofdstad. Uiterlijk vandaag moest het kabinet duidelijkheid geven over wat het gaat doen om de gevolgen van klimaatverandering op Bonaire tegen te gaan. Maar dat is niet gebeurd. Begin dit jaar oordeelde de rechter dat Nederland te weinig doet om de inwoners van het eiland te beschermen. Het ministerie van Klimaat en Groene Groei zegt tegen de NOS dat het pas op Prinsjesdag met plannen komt. In de Gironde in Frankrijk zijn zo'n 2300 bewoners van verpleeghuizen en andere zorginstellingen geëvacueerd vanwege de branden in het gebied. Ze zitten nu in een noodopvang en worden later overgebracht naar andere zorginstellingen in de regio. Een gezondheidsorganisatie adviseert kwetsbare mensen om buiten een mondmasker te dragen vanwege de rook. Het weer, het is vrij zonnig, met vanmiddag ook wat stapelwolken, bij 24 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en de Moerdijkbrug 5 kilometer file door de werkzaamheden, 10 minuten vertraging. Aansluitend op de A17 Roosendaal-Dordrecht 2 kilometer file bij knooppunt Klaverpolder, vertraging van een kwartier. Op de A59 Den Bosch-Zonzeel tussen Terheide en knooppunt Zonzeel 3 kilometer file, 10 minuten vertraging. De N322 Nieuwe Dijk richting Zaltbommel is dicht door opruimwerkzaamheden tussen Almkerk en Uitwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

0: Tourclub Heeser organiseert komend weekend weer voor de 38ste keer het Heeser Fietsweekend. Elke dag bepaal je opnieuw hoe ver je gaat, 30, 45 of 60 kilometer. En onderweg is er tijd genoeg om te genieten. Vertrekken doe je op je eigen moment tussen 9 en 2 uur. En rond 6 uur 's avonds sluit een bezoek aan de kantine de dag af. In die kantine van de korfbalvereniging Eimerik op Sportpark de Weidebos aan de Dr. Kremerstraat is ook het start- en eindpunt. Gaat er onderweg iets mis met de fiets, dan komt de meerijdende materieelwagen je te hulp. Op zondagmiddag wachten nog een frietwagen en een ijskoopbar om het weekend af te sluiten. Aanmelden of meer weten kan via tchezen.nl. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelsweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen reparatie, installatie, verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takeuchi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold even een tsunami-waarschuwing voor Japan, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor de wurgmoord in een hotel in Duitsland. Hij zou betrokken zijn bij de dood van een man van 35 uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer was invalide en zat in een rolstoel. Hij werd zondagmiddag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees, net over de grens bij Nijmegen. Het slachtoffer en de verdachte zouden daar een vuurwerkshow hebben bezocht. Toen er de volgende dag niet werd uitgecheckt, ontdekte het hotelpersoneel het lichaam. Volgens RTV Oost werd de man uit Almelo vanochtend opgepakt. In een huis van een gezin in Frankrijk zijn 5 dode baby's gevonden. De man van het gezin vond ze nadat zijn vrouw naar het ziekenhuis was gegaan met buikpijn. Hij bracht 1 van de lijkjes naar het ziekenhuis en daar werd de politie ingeschakeld, die later in het huis nog meer dode baby's vond. De vrouw zou lijden aan zwangerschapsontkenning, waarbij iemand niet doorheeft dat ze zwanger is. De vrouw is gisteren in het ziekenhuis bevallen van een gezonde baby. Ze zou niet zijn aangehouden. In de afgelopen nacht heeft Oekraïne meer dan 400 drones op de regio Moskou afgevuurd. Dat zegt de burgemeester. Volgens hem werden de meeste onderschept. Een van de doelen was een staalfabriek in een plaats zo'n 50 kilometer van de Russische hoofdstad. Het weer, zonnig en droog. Vanmiddag ook wat stapelwolken bij 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: was de debuutsingle voor deze Engelse band Frankie Goes to Hollywood. Geproduceerd door Trevor Horn, hoorde je Relax.
1: Wij zijn jouw muzikale verkoeling deze zomer.
2: Het nieuws uit de regio.
1: De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.

0: Muziek van de Eagles en je Tequila Sunrise. Een bijzonder goede middag op deze dinsdag, deze 28e juli. En van harte welkom bij dit nieuwe tussenuur. We nemen je mee tot 3 uur deze middag.
1: Radio Horizon.
2: Radio Horizon.

Parsons Project and the Turn of a Friendly Card. Het laatste weekend van juli hoort in Hezen op de fietsen doorgebracht te worden. Tourclub Hezen houdt dan namelijk het Hezer fietsenweekend. En dit jaar alweer voor de 38ste keer. En dat betekent 3 dagen rondtoeren door het Brabantse land. Vanaf vrijdag 31 juli aanstaande tot en met zondag 2 augustus. Iedereen die kan meedoen. En elke dag bepaal je zelf hoe ver je wilt fietsen. 30, 45 of 60 kilometer. Dit is Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

en jaarlijks fietsen er in Hezen zo'n beetje 250 tot 500 mensen per dag mee. En aanmelden kan via tourclubhezen.nl of je kunt Dianne de Haan even bellen. En haar telefoonnummer kun je zien op onze website. De Fiets Driedaagse, dus het komende weekende dus hier in Hezen.

0: Edison Regio Nieuws Headlines.
1: Ondernemingsraad van werkbedrijf Ergon zegt het vertrouwen op in algemeen directeur Ingrid Hems. Gemeente Heezeleende roept inwoners en wagenbouwers op tot extra waakzaamheid rondom bouwlocaties van de Brabantse Dag. En gemeente Valkenswaard ziet geen reden voor extra veiligheidsmaatregelen op de markt in Valkenswaard.
0: Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heezeleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Radio Horizon.

Ja, International All Stars was een eenmalig samenwerkingsverband van artiesten van het label Philadelphia International Records, waaraan werd meegewerkt door Billy Paul, Lou Rawls, Teddy Pendergrass, liedzanger van Harold Melvin en de Blue Notes, D.D. Sharp, de OJ's en ook Archie Bell. Het liedje werd geschreven door Kenneth Gamble en Leon Huff. En de aanleiding om het nummer te schrijven was de staking van het personeel van de vuilnisophaaldienst. Meer loon en betere arbeidsvoorwaarden waren uiteindelijk de eisen. Daarom deze Let's Clean Up the Ghetto. Zijn dit de Beach Boys?

gelegenheidsduo Welen en Jan Smit. En tussen jou en mij, het is om en nabij 2:30 geworden, hebben we het net gehad over het komende weekende. Dan vindt namelijk de fiets driedaagse plaats in Hezen. En de zomer is nog niet voorbij en het Sint-Jansgilde zorgt ervoor dat je hem op de fiets kunt afsluiten. Namelijk in de tweede week van de bouwvakweek van dinsdag 4 tot en met donderdag 6 augustus staat in Zoerendonk alweer de 19e fiets driedaagse op het programma. 3 dagen, 3 routes en telkens weer een ander stukje campen om te ontdekken. En ook hier kun je zelf weer kiezen wat je wil, hè. 30, 45 of 60 kilometer.

Amerikaanse Eagles-gitarist Glenn Frey. Afkomstig van de soundtrack van de film Beverly Hills Cop. U kunt dat zich ongetwijfeld nog wel herinneren uit 1984. En daarvoor hadden wij nog Daryl Hall en John Oates en Jordan Adult Education. Is dit een zomerhit van deze zomer? DJ Goya, Jason Derulo.

Jason Derulo en Melody. En je hoorde Mi Chico. Schrijver en taalkundige Wim Daniëls die stopt na 8 jaar als ambassadeur van de Brabantse Dag in Hezen. Hij vervulde die rol sinds 25 juni 2018. En Wim die blijft naar eigen zeggen op andere manieren betrokken bij het Brabantse erfgoed. Onder meer via boeken, lezingen en de televisieseries Het Dorp en Nederland op Film. De organisatie heeft hem uiteindelijk bedankt voor zijn enorme inzet. Wim Daniëls.

0: Oh yeah! Horizon.
1: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.

Newton-John en Jorda Magic. Evenementenzender Wagenbouwers FM is vanaf maandag 24 augustus een week lang in de lucht. In aanloop naar de Brabantse Dag. De zender die maakt live radio. Vanuit het glazen huis op het gemeentehuisplein in Hezen. En is dit jaar voor het eerst ook via DAB Plus te ontvangen in geheel Zuidoost-Brabant. Ja, de Brabantse Dag, hè? Het komt natuurlijk steeds dichter en dichterbij. Dit is muziek van Roxette.

0: Van de week hadden we Roxette met de Joyride. En toen ben ik me toch weer eens gaan verdiepen in de muziek die ze gemaakt hebben. En dit was ook een hele mooie, hè? You're the Fading Like a Flower.
1: Het zomert op je radio. Het nieuws uit de regio. De zomerhits die je kent. Dit is Radio Horizon. Het geluid van de zomer.

tijd, de allerhoogste tijd. Dit was de nieuwe van Yves Berendsen. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van dit tussenuur voor deze dinsdag, deze 28e juli. Bedankt voor het luisteren. Morgen doen we uiteraard weer een nieuwe. En suggesties, ze zijn natuurlijk altijd van harte welkom. Bedankt voor het luisteren.

0: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Slaapcentrum Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcentrum Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcentrum Verweijen.
4: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
5: Start je dag met Fortune Coffee.
6: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Even wat ruimte nodig?
2: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
1: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 3 uur.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een man van 56 uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor verkrachting en aanranding van een meisje van 7. Dat gebeurde op klaarlichte dag in het Zuiderpark in Rotterdam, toen het meisje naar kikkers aan het zoeken was. Het OM had eigenlijk een hogere straf geëist, maar de rechter sprak de man vrij van vrijheidsberoving, want daar was geen bewijs voor. De rechter houdt ook rekening met de psychische stoornis van de man. Op het eiland Kyushu in het zuiden van Japan zijn meerdere doden gevallen nadat een winkelcentrum was ingestort. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Tientallen mensen raakten gewond, zegt premier Takaichi. Er is schade aan gebouwen en bruggen gemeld. En op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. De premier waarschuwt inwoners ook voor naschokken. Er gold ook even een tsunami-waarschuwing, maar die is inmiddels ingetrokken. Een man uit Almelo is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van een man uit Enschede. Dat meldt RTV Oost. Het slachtoffer zat in een rolstoel en werd zondag doodgevonden in een hotelkamer in het Duitse Rees. Hij zou zijn gewurgd. De Australische luchtvaartmaatschappij Qantas heeft een rechtstreekse vlucht gemaakt van Melbourne naar Toulouse in Frankrijk. De testvlucht in een Airbus duurde 24 uur en 23 minuten. De proef was onderdeel van een plan voor volgend jaar. Want dan wil de maatschappij de langste commerciële vliegverbinding opzetten zonder tussenstops tussen Sydney en Londen. De langste verbinding op dit moment duurt zo'n 19 uur. En die is tussen Singapore en New York. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Slaapcenter Verweijen. Al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
2: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
3: Even wat ruimte nodig?
4: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
3: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter. En 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
5: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 4 uur.
7: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Amsterdam-West is een grote politieactie gaande. Een auto is daar gecrashed en mogelijk zitten er explosieven in. De politie heeft de omgeving afgezet en meerdere gebouwen ontruimd. De auto crashte na een achtervolging door de politie. De inzittenden zijn gevlucht. Volgens ooggetuigen zijn het 4 jonge mannen. De politie in Amsterdam is naar ze op zoek. De man die in april in zijn rolstoel in brand werd gestoken in Utrecht, liep levensbedreigende brandwonden op. Dat werd vandaag duidelijk in de rechtbank. Over 20% van zijn lichaam was hij verbrand. Hij overleefde het wel. De rechter vertelde dat op beelden te zien is hoe de 2 verdachten spiritus in de nek van het slachtoffer gooien, daarna een sigaret en even later een brandende folder. Het gebeurde volgens omstanders na een woordenwisseling. De 2 worden verdacht van poging tot moord en worden onderzocht in het Pieter Baan Centrum. De volgende zitting is in oktober. Een man uit Rotterdam heeft 2 jaar cel en tbs met dwangverpleging gekregen voor de verkrachting van een meisje van 7. Het gebeurde in het Zuiderpark in Rotterdam. Het OM had een hogere straf geëist, maar volgens de rechter was er geen sprake van vrijheidsberoving. Op het Zuid-Japanse eiland Kyushu zijn doden gevallen nadat een winkelcentrum deels instortte. Hoeveel is nog niet duidelijk, maar volgens de politie worden in ieder geval 20 tot 30 mensen vermist. Het gebied werd getroffen door een aardbeving met een kracht van 7,1. Er is schade aan gebouwen en bruggen en op sommige plekken is de stroom uitgevallen. Treinen zijn stilgezet en vluchten van en naar het aardbevingsgebied zijn geannuleerd. Premier Takaichi waarschuwt inwoners voor naschokken. Het weer, zonnig en droog. Het is 25 graden in het noorden tot 30 graden in het zuiden. Morgen wordt het op meer plaatsen tropisch warm. Het maxima van 35 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt wat langzamer dan gebruikelijk. Op de A16 nog altijd, Breda-Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en de Moerdijkbrug. 8 kilometer, een kwartier extra door de werkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. En op de A17 vanuit Roosendaal file voor knooppunt Klaverpolder. 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Peter van Echt.

om en nabij 15 minuten over 4 geworden. Hadden wij muziek van Level 42 en Jorde To Be With You Again. Het nieuws van bij ons en ook de hits die je kent. En heb jij nieuws van bij ons, dan deel het met ons. Hè. Doe het via info@rtvhorizon.nl. Later deze middag in dit programma uiteraard ook weer aandacht voor de Horizon Agenda. En ondanks dat we in de vakantieperiode zitten, is die Horizon Agenda toch best aardig gevuld. En wil jij daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Doe het wel 2 weken voor aanvang van jouw activiteit. Dit is Michael Jackson.

the Common People. Wie maakt de mooiste bloemtekening? Het Nederlands Steendrukmuseum organiseert een ontwerp voor volwassenen. De winnaar krijgt de kans om het eigen ontwerp onder begeleiding op een echte lithosteen te zetten, waarna er professionele steenafdrukken gemaakt kunnen worden. De wedstrijd is bedoeld voor iedereen van 18 jaar en ouder. En ontwerpen kunnen tot en met dinsdag 4 augustus worden ingezonden via info@steendrukmuseum.nl. En de winnaar die wordt bekendgemaakt op donderdag 6 augustus... tijdens Donderdag Bloemendag in het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard. Nou, je hebt dus nog ruim schoonste tijd. We gaan even aftellen.

Het is 5:30 geworden. Hadden wij een hit van een jaar geleden. Sam Fender, Elton John, Talk to You. De ASML zomerspelen zijn weer volop aan de gang, waarbij kinderen gratis de hele zomer lang allerlei sporten kunnen uitproberen. ASML organiseert de spelen samen.

het idee achter de zomerspelen die plaatsvinden in Veldhoven, Eindhoven, Helmond, Geldrop, Mierlo en nu dus ook in Valkenswaard, is dat kinderen tussen 6 en 13 jaar kennis kunnen maken met uiteenlopende sporten zoals voetbal, basketbal, freerunning, dans, judo, padel en bootcamp en ook balderen.

0: jaren stopt het team van de Hollandse Hoeve tijd en energie in het creëren van een leuke speurtocht door het Maisdoolhof. Doolhof is jaarlijks geopend van medio juli tot de tweede week van september. En is te vinden bij de kinderboerderij de Hollandse Hoeve aan de Turnhoutseweg 46 in Reuzel. In het Smokkelaarsbos geven objecten de sfeer weer die recht doet aan de smokkelaars uit het verleden van Luiksgestel. In dit stukje bos zijn diverse objecten te zien en bij enkele kan je zomaar naar binnen. Het Smokkelaarsbos is gelegen aan de Postelse Heideweg in Luiksgestel. Dagelijks geopend van 10 tot 7 uur en de toegang is gratis. Meer informatie vind je op koperteut.nl. Kinderen en gezinnen kunnen deze zomer op ontdekkingstocht in de Grote Heide met een nieuwe speurwandeling onder de titel De Wonderkammer van het Woud. Tijdens deze interactieve tocht maken jonge avonturiers op speelse wijze kennis met de natuur en de geheimen van het bos. De wandeling start bij het inspiratiepunt van de Grote Heide aan de Achelse Kluis. Daar ontvangen deelnemers een routefolder waarmee ze een parcours van ongeveer 2 kilometer kunnen volgen. Onderweg komen ze allerlei opdrachten, raadsels en weetjes tegen over bomen, wortels en bladeren en dieren die in het bos leven. De Wonderkammer van het Woud. Meer informatie vind je bij het inspiratiepunt De Grote Heide aan de Achelse Kluis. Tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

van Michael Bublé en Hollywood. En daarvoor hadden wij nog de Horizon Agenda. En je weet het, alle berichten die daarin voorbij zijn gekomen. Je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl.

0: Zullen we het dan nog één keertje doen? Ed Sheeran en Taylor Swift.
1: The Joker and
0: The Joker and the Queen. Zometeen het allerlaatste weer. Nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant. En na 5 uur dan zijn wij bijzonder graag bij u terug voor deel 2 van het programma Echt van Echt.

0: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
2: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
3: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
4: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Dit is Radio Horizon.
2: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
1: DAB+
2: en overal online.
1: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten er explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in. Die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De vermoedelijk 4 inzittenden zijn op de vlucht. De natuurbrand in het zuidwesten van Frankrijk lijkt zich toch weer uit te breiden. Vanmorgen leek die redelijk onder controle. Maar vlak aan de kust, ten westen van Bordeaux, is de brand toch weer opgelaaid. De autoriteiten van Lège-Cap-Ferret nemen maatregelen. Een brandgang die was aangelegd wordt verlengd tot aan zee. En de brand wordt nu ook bestreden vanuit de lucht. De Franse autoriteiten weten nog niet wanneer de tienduizenden geëvacueerde mensen terug kunnen. De man die in april in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, liep derde graads brandwonden op. Dat bleek vandaag bij de rechtszaak tegen de twee verdachten. Justitie beschuldigt hen van poging tot moord. Ze moeten voor observatie naar het Pieter Baans Centrum. Bij de zware aardbeving in het zuiden van Japan zijn doden gevallen, zegt de regering. Nog niet bekend is hoeveel. Door een krachtige schok van 7,1 stortte op het eiland Kyushu een deel van een winkelcentrum in. 20 tot 30 mensen worden vermist. Robert Mancini is de nieuwe bondscoach van Italië. Hij volgt Gennaro Gattuso op. Mancini was eerder al bondscoach en werd in 2021 nog Europees kampioen met Italië. Italië wist zich daarna 2 keer niet te plaatsen voor het WK. Het weer, veel zon, aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. In de regio staat nog altijd file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Door wegwerkzaamheden dus aan de Moerdijkbrug. De rechterrijstrook is dicht. Vanaf knooppunt Zonzeel 20 minuten vertraging. En de A17 vanuit Roosendaal heeft hier ook last van. Voor Moerdijk nu 2 kilometer en een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Radio Horizon. Horizon. Peter van Echt.

0: Anywhere and Anytime. Nena en Kim Wilde hadden wij. Even na 5 uur geworden. Dinsdag 28 juli. Een bijzonder goede middag. En welkom terug bij alweer het allerlaatste gedeelte Echt van Echt voor deze dinsdag. Dit is Gracie Abrams. And Good Reason.
1: Tonight.

When You Leave. Het ommetje, borkel en schaft is vernieuwd. De wandelroute van 6,7 kilometer lang voert door het buitengebied van de karakteristieke dorpen en laat wandelaars kennis maken met het afwisselende landschap van Dommeldal. De route die start op het dorpsplein en loopt langs verschillende markante plekken, waaronder het Biestven, de oude houtfabriek, het historische bruggetje, het geitenschoor over de Dommel en de Antoniuskapel. De wandeling volgt de wandelknooppunten, let op, met de groen en gele markering.

van Diana Ross hoorde je met I'm Coming Out. Straks om 6 uur een nieuwe knooppunt Leende Rijden met Frans van Dam. En later tussen 7 en 9 uur nog de dinsdag editie van Horizon Verbreed. En dus lekker blijven luisteren. Hadden wij Alex Warren.

0: Van het album One Trick Pony en een droomachtig verhaal over zijn eerste ervaring als rockartiest. Het was in het najaar van 1980 goed voor een top 10 notering in de hitlijst. Paul Simon en Jorden Late in the Evening. Het is om en bij 5:30 geworden. Dit is muziek van Lou Rawls.
1: Pardon me, do you have change for a quarter? I gotta make a phone call. Thank you. Oh, I hope this woman don't take me through no changes today, because I had a hard day today, man. You know, see what's happening at the address before

Ja, kent u dit eigenlijk nog? De Stars on 45? Jaap Egmond had er volgens mij van alles mee te maken. Je had bijvoorbeeld ook de Beatles medley. En deze keer hebben wij gekozen voor de Star Sisters medley. De Stars on 45, zo heette het inderdaad toen. Zometeen alweer de allerlaatste Horizon agenda voor deze dinsdagmiddag. En tot in die tijd doen we deze mooie van Rosa Spruit en geen woorden op.

0: Tourclub Heze organiseert komend weekend weer voor de 38ste keer het Heze Fietsweekend. Elke dag bepaal je opnieuw hoe ver je gaat, 30, 45 of 60 kilometer. En onderweg is er tijd genoeg om te genieten. Vertrekken doe je op je eigen moment tussen 9 en 2 uur. En rond 6 uur 's avonds sluit een bezoek aan de kantine de dag af. In die kantine van de korfbalvereniging Eimerik op Sportpark de Weidebos aan de Dr. Kremerstraat is ook het start- en eindpunt. Gaat er onderweg iets mis met de fiets, dan komt de meerijdende materieelwagen je te hulp. Zondagmiddag wachten nog een frietwagen en een ijskoopbar om het weekend af te sluiten. Aanmelden of meer weten kan via tchezen.nl. Op de woensdagavonden tot 5 augustus organiseert AV Des Eersel de zomertrimlopen bij Natuurpoort Eersel. Een gratis en laagdrempelige loop voor jong en oud door de bossen rondom Terspegelt. Deelnemers kunnen zelf kiezen hoeveel rondjes van 1,3 kilometer ze lopen. Iedereen kan meedoen, lid zijn van een atletiekvereniging of loopgroep is niet nodig. Inschrijven kan op de avond zelf vanaf 7 uur bij de stand van Des op het terras van de Keizer eten en drinken, Postelseweg 88 in Eersel. Meer informatie vind je op avdes.nl/zomertrimlopen. Erfgoedvereniging de Baronie van Kranendonk start dit najaar met een cursus Kranendonkologie. 5 lessen over de geschiedenis en cultuur van de 6 dorpen in de gemeente Kranendonk. De vereniging, die tot voor kort de Heemkundekring heette, wil met de cursus de geschiedenis van Budel, Budelschoot, Budeldorpplein, Maarhezen, Kranendonk en Gastel naar een breed publiek brengen. De cursus is bedoeld voor iedereen met interesse in de lokale geschiedenis. Een vooropleiding is niet nodig. 4 cursusavonden vinden plaats op 5, 12, 19 en 26 oktober, telkens van 7:30 tot 9:30. Op zaterdag 31 oktober volgt dan de afsluiting met een dorpswandeling door Budeldorpplein, volgens de vereniging het enige industriedorp in Nederland. En daar worden dan ook de certificaten uitgereikt. Aanmelden kan tot 1 september via erfgoedkranendonk.nl. En tot zover weer dit blokje agendaberichten. Alle evenementen in deze berichten zijn terug te lezen op de site van RTV Horizon onder Agenda net binnen.
1: Heeft uw vereniging of instelling een bericht voor de Horizon Agenda? Laat het dan gratis omroepen via Radio Horizon en Horizon TV. Mail je bericht, minimaal 2 weken voor aanvang van de activiteit, naar info@rtvhorizon.nl.
2: Dit is Horizon.
3: Peter van Echt.
2: Echt van Echt.

Dank aan Hans van den Broek en ook Hans van Groeze, de Horizon Agenda. We hebben hem de hele dag lang kunnen horen hier op Radio Horizon. Fijne avond, heren. Graag tot morgen uiteraard. Is dit Rick Astley en Whenever...

0: Zo ook deze Rick Astley hit en Whenever You Need Somebody.
1: Het nieuws uit de regio.
2: De hits die je kent.
0: En daarmee zijn we dan toch zo'n beetje aan het einde gekomen van deze Echt van Echt voor deze dinsdag, deze 28e juli. Ook deze kan de geschiedenisboeken in hier bij Radio Horizon. Bedankt voor het luisteren. Straks een nieuwe knop en Leen de Rijder met Frans van Dam. En later nog de dinsdageditie van Horizon Verbreed. Morgenmiddag om 2 uur zijn we er weer met een nieuw tussenuur. Is dit de nieuwe van

0: meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
2: Slaapcenter Verweijen, al 125 jaar een begrip in Budel en omgeving. Met 3 etages slaapcomfort, een prima service en een persoonlijk advies. De slaapkamerspecialist van de regio. Overtuig uzelf bij Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen.
4: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing.
5: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
7: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie aan de gang rond een gecrashte auto. Zeer waarschijnlijk zitten daar explosieven in. De EOD doet onderzoek. Woningen in de omgeving zijn ontruimd, ook een verzorgingshuis. Volgens de Amsterdamse politie was de auto vannacht betrokken bij een plofkraak in Beieren in Duitsland. In Nederland zette de politie de achtervolging in en die eindigde vanmiddag met een botsing in Osdorp. De inzittenden zijn op de vlucht. De brand in het Franse departement Gironde laait toch weer op. Vanochtend zeiden de autoriteiten nog dat het vuur onder controle was. Nu zeggen ze dat er maatregelen worden genomen. In totaal hebben al 200.000 mensen hun huis moeten verlaten. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met behulp van een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat de klanten overstappen op de ING-app. Rabo en ABN AMRO verwachten geen problemen bij de overgang van iDeal naar Wero. De speelgoedwinkel in Amsterdam-Nieuw-West, waar vorige week meerdere explosies waren, gaat 6 maanden dicht, heeft burgemeester Halsema besloten. Zo moet worden voorkomen dat er een nieuwe ontploffing zal zijn, meldt AT5. Halsema zegt ook dat ze de openbare orde onmiddellijk wil herstellen. Voor de winkel werd afgelopen week 3 keer een explosief geplaatst. 1 keer was er echt een explosie. Zaterdagnacht werd er opnieuw een explosief voor het pand gelegd, maar dat ontplofte niet. Afgelopen nacht brak er brand uit in een woning in de buurt, waarschijnlijk na een explosie. Het weer zonnig en droog. Aan de kust 25 graden, landinwaarts maximaal 30. Morgen op meer plaatsen tropisch warm. In het zuidoosten kan de temperatuur oplopen tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Elk half uur actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A17 vanuit Roosendaal is nog steeds helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met een vrachtwagen. Rijkswaterstaat verwacht dat dit nog tot in de nacht gaat duren. Tot die tijd blijft de weg dus dicht. Omrijden kan over de Haringvlietbrug, over de A59 en de A29. Verder ook een ongeluk op de A58 naar Tilburg toe, vanuit Eindhoven. Tussen Best en Moergestel een kwartier extra. Er is 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Radio Horizon.
0: Frans van Dam.
9: Ja, we zijn alweer aan de dinsdagaflevering bezig van Knoop in Lederheide. Goedemiddag, goedenavond, neem me niet kwalijk. Dank aan Peter van Mecht. En we zitten in het voorprogramma van Ruud van der Linden. Hij is weer terug, jongens, inderdaad. Ik ben er blij om, hoor. Dag Ruud. Terug naar 1988, Pasadena's. Gaat het, jongen?
10: Listen up, y'all. This room's a mama. Hit it!

Een Britse ode aan alle soulhelden uit de jaren 70. Bezongen door The Pasadena's. Nummer 1 uit 1988. Een tribute draaiden we nog een keer. Straks nog de ANWB. Die vertelt ons tegen 6:30 hoe dat het op de weg gaat.

1983 was de ommekeer voor de Little River Band. Ze gingen een beetje van hun harmonieën af met hun nieuwe album The Net. En dat niet alleen, maar ook liedzanger werd vervangen. Glenn Shorrock werd vervangen door John Farnham. En die hoorde hier op You're Driving Me Out of My Mind uit 1982.

nou eens de kans hebt om Sam Fenner een keer live te zien, beslist doen hoor. Een van de meest interessante artiesten op dit moment. Samen met een van de meest interessante artiesten van dit moment, Olivia Dean. Bring

0: actuele verkeersinformatie voor Zuidoost-Brabant. Verzorgd door de AWB.
1: Radio Horizon Verkeersupdate.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De A17 vanuit Roosendaal is helemaal dicht bij Moerdijk door een ongeluk met 3 vrachtwagens. De weg is volledig afgesloten tot in de nacht. Omrijden kan via de Haringvlietbrug over de A59 en de A29. Verder in de regio geen files meer langer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Dit is Horizon.
0: Frans van Dam.
1: Knooppunt Leenderheide.

jaren 70. Gaan we eens buiten de gebaande paden. Het album heet Legend van Poco. De band van onder andere Richie Farey, Jim Messina van Loggers & Messina, Randy Meisner van de Eagles en Timothy B. Schmidt. En dit stond op dat album uit 1978. The Last Goodbye. Ik wou me niet onthouden. Zo zijn we dan weer wel hier. Bijna 8 minuten over 6:30. Dit is 24K.

0: Afgelopen zondag stond hij voor de eerste keer, nee, voor de tweede keer, die week daarvoor ook al, op het hoofdpodium als afsluiter van Tomorrowland. Calvin Harris draaiden we nog een keer.
1: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesenleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
2: Radio.

0: trouwens ook nog. Dit was Radio met Ray Parker als liedzanger van... was dat niet de man van Ghostbusters? Ja, toch?
1: Ja.
0: Ik dacht het wel, hè? Radio dus en Jack en Jill. En daarvoor Talk Talk. Mark Hollis, de betreurde Mark Hollis. Wat een genie was dat toch. En, It's My Life. Straks nog een nieuwe Simple Shazam. Die goeie van Liam Bridges en Sabuzi. Maar eerst is hier Amerika.

0: Ruud van der Linden is ondertussen ook binnen. Hangen de vlaggen uit?
1: Jazeker, die hoor je zo meteen met Horizon Verbreed. America draaiden we en Sister Golden Hair. Ja, 70 was het geloof ik. Hoog tijd voor de Simple Gizem, de laatste plaat van vandaag. Als opmaat naar Ruud zullen we dan maar zeggen. Shaboozy en Liam Bridges uit zijn nieuwe album. Burn It Down. Tot morgen.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
3: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverschrijving of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
2: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Hé hey Frans, bedankt voor jouw bijdrage. Is dat jouw appel die hier ligt? Ja, moet je wel meenemen. Meenemen naar België, jazeker.

We hebben het over 1981 dat Patrick Crowley dit nummer schreef. En na zijn overlijden in 1982 is het nummer opnieuw uitgebracht door deze Sylvester. Dateert uit 1984. Welkom bij mijn programma Ruud van der Linden uit je radiotoestel. En jawel, jawel. Ik ben tot 9 uur bij je met het mooiste goud uit de afgelopen 45 jaar pophistorie. Het is dinsdag, het is daags voor de hete dag morgen. Heb je al klaargemaakt? Heb je al ijsthee gemaakt met veel blokjes ijs erin? Oh nee, dat heeft natuurlijk geen zin, dat moet je pas morgen doen. Ik heb George Benson voor je klaarleggen hier bij Radio Horizon.

Ja, daar doe ik van Amsterdam een groot plezier mee. Runaway. Van de South Soul Orchestra. Ja, dat instrument wat je nu hoort, dat is de skiddyphone. En dat begint met een X. En dat werd vroeger altijd gedaan met dat spelletje... ja, hoe noem je dat ook alweer? Dat je... Ah, een galgje, nou weet ik het weer, ja. Kan er even niet opkomen. Dus ook de temperaturen hier best wel hoog in de studio. Hoewel, 22 graden, dus ga ik het te noemen, dacht ik.

Het is alweer een tijdje geleden. We hebben het over 1965. Als er een zonsverduistering is. In het Nieuw-Zeelandse stadje Dunedin. De volledige zonsverduistering die is pas in 2028. En alle hotels, jawel, alle hotels zijn al voorgeboekt. Dus als je erbij wil zijn, helaas. Dan komt er hier toch ook heen voorlopig? Ja, ik weet niet. Over een maandje of iets? Ik weet het niet meer. Ik ga het even opzoeken voor je. Dit is Roger Mano op je radio. Radio Horizon live.

0: De lekkerste muziek hier bij Radio Horizon op 12 augustus 2026. Zie je wel, ik wist het wel, vindt er in Nederland een grootste gedeeltelijke zonsverduistering plaats in de memorale... memorabele, goeiendag, verduistering van 11 augustus 1999. Kan je dat nog herinneren? Jawel, ik stond toen op een camping in Arsen en het werd een beetje donker. Nou, deze zonsverduistering, dat is maar gedeeltelijk op 12 augustus... schrijf het in je agenda, is tegen de avond aan. Dus echt donker zal het niet echt worden.
1: Het wordt heet deze zomer. Radio Horizon.

Wie was dat ook alweer? Oh ja! Sophie Alec Baxter. Murder on the Dance Floor. Je hoort hem hier voorbij komen bij Radio Horizon. Heb je nou de smaak te pakken? De 12e augustus van die gedeeltelijke zonsverduistering overigens maar 90%. Maar wil je een volledig hebben, dan moet je echt even wachten tot 2 augustus, maar dan 2027. En ja, je moet een stukje rijden. Je moet naar Spanje, Marokko, Egypte, die kant op. Dan heb je een zonsverduistering van zeer lange duur. Ja. En je kan natuurlijk ook wachten tot het gewoon avond wordt en de zon gewoon ondergaat. Ergens in het westen. Dan is het bijna 8, 9 uur is het een zonsverduistering.

Kom elke dinsdag met een lichte hoofdpijn kom ik thuis. Heeft er allemaal mee te maken dat mijn hoofdtelefoon een beetje hard staat. Het origineel Popcorn dateert aan 1972. Kwam toen in de hitparades binnen met diverse varianten. Kan me dat nog heel goed herinneren. Dit zijn de Puma's hier op Horizon. Op het

0: op jou.
1: Ik heb gewacht op jou. In het verlengde daarvan kan ik je melden dat de Italiaanse politie een bronfiets heeft teruggevonden die in 1984 was gestolen, ja. Tijdens een verkeerscontrole. De oorspronkelijke eigenaar heeft de tweewieler na 42 jaar weer terug en is dolblij. Hij zegt, ik ga weer toeren. Inmiddels is de man dik in de 50, maar hij is blij. Dit is Van Morris, Have I Told You Lately?

0: is opgericht in Johannesburg. En dit was Save Me. En dat was uitgebracht in 1977 dus. En het andere nummer van Cloud. Cloud met een T overigens. Niet met DT. Is Substitute. Waarschijnlijk ken je dat nog wel.
1: Wat hadden we? Ja.
0: Dit is ook lekker. Oh. Ik heb nog meer mooie muziek voor jou in het verschiet. Het is 8 minuten voor de klok van 8 uur. Heb je zin in een kopje koffie? Kom gerust langs bij Radio Horizon. De koffie staat klaar. Weliswaar uit een automaat.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 8 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de personenauto die vanmiddag crashte in Amsterdam-Osdorp zit inderdaad explosief materiaal. Dat is vastgesteld door de explosieve opruimingsdienst van Defensie. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Bij een politieachtervolging crashte de auto vanmiddag in Amsterdam. De inzittenden sloegen op de vlucht en zijn nog spoorloos. In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Ook hulpbehoevende bewoners van een verzorgingshuis zijn geëvacueerd. Bij de plofkraak in Duitsland is overigens niets buitgemaakt. ING waarschuwt klanten die internetbankieren met een scanner. Dat apparaatje is niet geschikt voor het nieuwe Europese betalingssysteem Wero. Dat wordt in oktober ingevoerd als vervanging van iDeal. ING is niet van plan de scanner aan te passen en hoopt dat klanten overstappen op de ING-app. Wie dat niet doet, kan straks niet meer online betalen, zegt economieverslaggever Ruben Egg.
3: Bij ING moeten die straks dus hopen op andere betaalopties bij webwinkels of overheden, zoals betalen op factuur, een bankoverdracht of creditcard. Ja, dat maakt het online kunnen meedoen voor deze ING-klanten niet eenvoudiger op.
2: Dan krijgt u nog de weersverwachting voor vanavond. Een heldere avond en een heldere nacht. Morgen is het zonnig en droog en dan wordt het 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Van de Linden.
5: Ja, ik was even wat te laat. We zijn er, jawel. Tot 9 uur heb ik een lekker lijstje samengesteld. Zo dadelijk begin ik ermee.

0: Ja, het is echt zo. Hij heet Dr. Togo. En dat zeg ik ook altijd als ik koffie ga halen. Ik neem een kopje Togo. Waarvan de medewerker altijd zegt, nee, je bedoelt take it to go. Maakt niet uit. Als ik maar betaal, mag ik altijd gaan.
1: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.
1: Radio Horizon.
0: En elke dinsdag stel ik het toch met enige mate van serieusheid. Stel ik het lijstje vast. Het muzieklijstje. En ik kwam deze vanmiddag tegen en dacht ik, nou, die mag eigenlijk niet ontbreken. Het is Huey Lewis and the News. If this is it, hier op Horizon.

een leuk nummer. Alleen, zij moeten niet zo doorheen praten. Ja, het hoort er nou eenmaal bij. Het is Italo, hè? Ja, dan praat ze er Italiaans doorheen. Muziek om je oren bij af te likken hier bij Radio Horizon. Papegaai Pino. Ja, die is weer terug in Rob's Dierenshop in Rotterdam. Na een dagenlange zoektocht is hij weer teruggevonden. Oh, hij werd vorige week vrijdag uit de dierenwinkel gestolen. En dook donderdag plotseling weer op in Krimpen aan de IJssel. Wat moet je daar toch doen? Als papegaai zijnde dan, hè? I don't wanna lose you. Dit is Tina Turner. 26 november is ze geboren. Net als ik. 23 mei, 23 overleden. Well,

0: Sulfonac, terwijl ze ook bloedverdunners gebruikt.
1: Heeft ze dan ook een ischias of zo?
0: Nee joh, ze heeft een trap gekregen van haar paard en ze vergaat van de pijn.
1: Joh, hebben ze al gezoend?
0: Wat denk je zelf? Mijn

Misschien, ik had de microfoon nog niet eens openstaan. Misschien roep je dat morgen ook wel. Papi, papi, het is zo heet. Ik stel me morgen voor om met korte broek verder door het leven te gaan. Tenminste, in ieder geval alleen morgen. De rest van de dagen, nou wordt het ook wel mooi weer. Maar om nou de rest van het jaar met korte broek naar je werk te gaan is ook weer zoiets.

to ask. Too much to ask. Sluit een beetje aan op het volgende bericht. Noord-Holland gaat als eerste provincie gebarentaal gebruiken in de politiek. De provinciale fracties van Volt, coalitiepartijen PvdA en GroenLinks hebben een initiatiefvoorstel gemaakt dat wordt gesteund door de rest van de provinciale staten.

0: groot bekend werd. Hij verscheen in 2013 op het podium tijdens het officiële herdenkingsfeest van Nelson Mandela. Terwijl wereldleiders zoals Barack Obama spraken, stond hij daarnaast en maakte willekeurige betekenloze handgebaren die door de dove gemeenschap, ik zie hem nog zo staan, direct als wartaal en onzin werden beschouwd. Ik kan me dat nog heel goed herinneren, maar ik heb erg moeten lachen daarom.
1: Dit is Horizon.
2: Ruud van der Linden.
1: Horizon

0: remix van deze Logical Song hier bij Radio Horizon.
1: Nieuws van bij ons, de hits die je kent.
2: De hits die je kent.
1: Radio Horizon.
0: En de muziek gaat hier maar door. Gaat hier gewoon 24 uur op 7 gaat dat door, zoals een Belg zou zeggen. If I had some help. Je hoort het allemaal hier voorbij komen bij Horizon Radio.

Morgen, oh, ik vind het een lekker muziekje. Oh. I had some help, zo was het. En dit is Womack & Womack, Teardrops.

Het is 7, nou, eigenlijk 6 minuten voor de klok van 9. Betekent dat ik afscheid van je moet gaan nemen. Nou, moet. Ik wil eigenlijk een beetje zelf in mijn autootje gaan zitten. Dank je. En ik laat je alleen met Billy. Ik heb het over Billy Ocean. When the going gets tough, the tough gets going. Maar ja, goed, dat hoor je al. Maak voor volgende week een afspraak. Pas goed op jezelf. Maak er een leuke avond van. En tot volgende week. Dag.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode en tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren er schatting ongeveer 1000 mensen. De sfeer was rustig, sommige mensen droegen een regenboogvlag. Onder de sprekers in Amsterdam waren burgemeester Halsema en COC-voorzitter Dansen. Ook in andere steden wordt vanavond de aanslag in Berlijn herdacht, onder meer in Arnhem. In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto werd vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Daarna werd de auto gezien in Nederland, zegt verslaggever Edwin van den Berg.
3: Vervolgens is door de politie direct de achtervolging ingezet. En die auto crashte dus hier in Amsterdam-Osdorp.
2: In verband met het explosiegevaar moesten mensen in de buurt hun huis uit. Voor bewoners van een verzorgingshuis is opvang geregeld. In Spanje woeden nog steeds grote branden, maar de inwoners van 13 gemeenten in Avila en Madrid kunnen weer terug naar huis. Dat geldt ook voor geëvacueerde mensen uit Toledo, ten zuiden van Madrid. In Spanje zijn er zorgen dat het vuur opnieuw oplaait. Door de inzet van brandweermensen breiden de vuren zich nu niet snel uit. Achter gesloten deuren hebben president Trump en premier Netanyahu een uur met elkaar gesproken. Volgens Netanyahu was het een van hun beste gesprekken ooit. Het Witte Huis noemt het gesprek productief en positief. Maar na afloop was er geen persconferentie. Trump en Netanyahu verschillen van mening over de oorlog tegen Iran en Libanon. Het weer, een heldere avond en nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog en 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Bij het homomonument in Amsterdam is vanavond de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Zaterdag viel daar een dode. Tientallen mensen raakten gewond. Bij de herdenking in Amsterdam waren duizenden mensen. Onder de sprekers in Amsterdam waren COC-voorzitter Dansen en burgemeester Halsema.
3: In the past days I've seen the courage of the LGBTI plus community. People are sad, but firm in their determination. I can only imagine how exhausting it must be to keep proving that resilience.
2: In Utrecht is morgenavond een bijeenkomst op het Domplein. Een flat in Ridderkerk is vanavond ontruimd omdat er hoge concentraties koolmonoxide werden gemeten. Meer dan 100 mensen moesten hun huis uit. In het complex wonen veel ouderen. In mei was er ook al koolmonoxide in de flat in Ridderkerk. Verschillende mensen raakten toen onwel. Meerdere verdiepingen werden ontruimd. De politie is in Amsterdam-Osdorp woningen binnengevallen op zoek naar verdachten van een plofkraak. Vanmiddag crashte een auto waarin explosieven werden gevonden. De auto was vannacht gebruikt bij een plofkraak in Duitsland. Deze buurtbewoner zag de auto voorbij komen.
4: En die kwam als een maloot, kwam hier de straat in, hij ging hier de drempel overheen. En die vloog hier een gemeente lucht in. En toen gingen die kant op en daar zijn ze gecrashed.
2: Na de crash sloegen de inzittenden op de vlucht. Ze zijn nog niet gepakt. Vanwege het ontploffingsgevaar moesten mensen in de omgeving van de auto in Osdorp hun huis uit. De Nederlandse staat handelde onrechtmatig tegenover de familie van Nabil B., zegt de rechter. Toen bekend werd dat Nabil B. kroongetuige was in het Marengo-proces tegen Ridouan Taghi, werd zijn broer vermoord. De staat had op tijd moeten zorgen voor beveiliging, zegt de rechter. En dan de weersverwachting. Vanavond en vannacht is het helder. Het is een graad of 18. Morgen zonnig en droog. En 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons. De hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Vanmiddag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald. Het zal later worden vernietigd door de explosievenopruimingsdienst. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen nu weer terug naar huis. De politie viel meerdere woningen binnen in Amsterdam, maar de inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest in Japan. En die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en dus konden mensen zich daarop voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland was eerder vandaag een zware aardbeving met een kracht van 7,1 en die richtte veel schade aan. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in en daardoor vielen er meerdere doden. 10 mensen worden nog vermist in Japan. De ministers van Buitenlandse Zaken van Oekraïne en Iran hebben vanavond met elkaar gebeld vanwege de spanningen tussen beide landen. Zaterdag viel Oekraïne een Iraanse schip aan op de Kaspische Zee. Volgens Iran kwam 1 bemanningslid om en raakten meerdere mensen gewond. De Oekraïense minister noemde dat gesprek openhartig. Hij benadrukte dat alle acties van Oekraïne bedoeld zijn om zich te verdedigen tegen Rusland. Volgens hem was het niet de bedoeling om civiele schepen of mensen aan te vallen. En ook Iran zegt dat het geen escalatie wil. Duizenden mensen hebben vanavond in Amsterdam de slachtoffers herdacht van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen zaterdag. Ze kwamen bij elkaar bij het Homo-monument. De herdenking begon met een minuut stilte. De sfeer was daar rustig. En ook werden er toespraken gehouden, onder meer door 2 Nederlands-Duitse influencers en burgemeester Halsema. Dan het weer. Het is een heldere avond en het wordt een heldere nacht bij een graad of 18. Morgen zonnig en droog. Het wordt warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou zijn gekapseisd tijdens een tocht bij watervallen in de zuidelijke staat Paraná. Twee andere opvarenden raakten gewond. Volgens een Braziliaanse nieuwssite is de dood van de Nederlander bevestigd door de autoriteiten en de organisator van de boottour. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. De grote politieactie in Amsterdam-Osdorp is voorbij. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. Die auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal later worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd kunnen terug naar huis. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese Voetbalbond, UEFA, reageert fel op die plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag zomers warm, maximaal.
1: Radio Horizon.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou een uur geleden zijn uitgevoerd door de Iraanse revolutionaire garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met aanvallen. Op het zuidelijke eiland Kyushu is opnieuw een aardbeving geweest. Die had een kracht van 3. Bewoners waren gewaarschuwd en konden zich dus voorbereiden. Of er veel schade is, is nog onduidelijk. Op hetzelfde eiland in Japan was eerder op de dag een zware aardbeving met een kracht van 7,1. Die richtte veel schade aan en door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Daardoor vielen er meerdere doden en meerdere mensen worden nog vermist in Japan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat betekent dat mensen nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Het ministerie wijst erop dat de situatie snel kan veranderen, vooral bij hoge temperaturen en harde wind. Vanwege bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottour bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het koelt vannacht af tot een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hit

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Volgens de VS heeft Iran een raketaanval uitgevoerd op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. Vanuit Iran is nog niet op de beschuldiging gereageerd. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, ook omdat de VS was gestopt met aanvallen. Vanwege de bosbranden in Spanje is het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen reizen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand is eigenaar van ons voetbal, zegt de UEFA. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.